0: FMAG
1: 104.8
0: MHz.
1: Dat moet ik dan bier.
2: Voor je, in fact, coming up next up.
0: FMAG 104.8 MHz.